0: noches que el mundo entero espera. Una noche donde millones se reúnen, diferentes ciudades, una misma pasión. Un instante capaz de detener el tiempo. Y una energía capaz de unir al mundo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
1: Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos
2: ciudadanos al 100.
3: Hoy presentamos Orgullo de Nación, Valores Patrios. ¿Verdadero o falso? ¿El honor es un valor patrio?
4: Correcto.
3: Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100.
5: Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
6: Enclavada en el Distrito Municipal de Catalina, provincia Peravia, se encuentra la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la mayor generadora de electricidad de la República Dominicana, la cual es administrada por la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. Esta central está compuesta por dos unidades de 360 megavatios cada una, que suman 720 megavatios y generan energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado. Punta Catalina es sinónimo de generación eléctrica eficiente, económica, sostenible y responsable.
7: Así va el Mundial.
8: Hoy, 7 p.m., Ecuador versus Curazao. Por CBN Deportes, Canal 36. El Mundial se vive aquí.
9: Siga disfrutando esta transmisión. Banco Popular, a tu lado siempre. Líder, el precio más bajo. Domino's Pizza. Hoy se pide Domino's. Cola Real. Su sabor lo dice todo.
10: Señores, volvemos. Ya el partido finalizado, 5-1, ganó Países Bajos a Suecia. Agradecimiento de los equipos con la fanaticada. Y veíamos algo curioso en la tribuna después de este 5-1. Hay unos muchachos que no les alcanzó para la camiseta, sí para la entrada, entonces se pintaron de naranja. Dato curioso, y ahí están los suecos aplaudiendo. La historia no ha acabado para Suecia, José.
11: Así es, bastante optimistas, más allá del resultado de hoy, por lo que hicieron en la primera jornada. De ahí la importancia, Xavi, de empezar fuerte, de empezar con el pie derecho. Tienen un compromiso importantísimo contra la selección de Japón, que juega hoy contra Túnez. Un grandísimo partido. Engañoso el resultado en base a lo que vimos en el primer tiempo, pero luego es cierto que con el tercer gol del conjunto de Países Bajos, recién empezado lo que fue la segunda mitad, se desinfla emocionalmente el conjunto sueco y a partir de ahí viene el cuarto y viene el quinto. Vemos ahí la posesión, 43% para Países Bajos, 46% para el conjunto de Suecia, 11% en duelo y intentos de remate, 10 y 16, pero intentos a puerta muy parejos, 7 de Países Bajos y 8 del conjunto de Suecia. Sin embargo, en el Spectre 2 vemos que el índice es favorable a Países Bajos porque si bien hizo menos remates a portería, la calidad de esos remates y de esas ocasiones fue mejor. Es decir, fueron remates más limpios, con más cercanía a la portería, con menos marca por parte de los defensas, y de ahí radica la eficiencia que tuvo el conjunto dirigido por Ronald Koeman.
10: Veíamos en imagen el abrazo de Rudy Van Nistelrooy, sí, con los jugadores asistentes técnicos de Ronald Koeman, un monstruo cuando le tocó jugar y defender la camiseta naranja. Claro, todo esto está vivo, tiene la oportunidad Japón hoy de ponerse adelante, y vamos a escuchar a Ronald Koeman.
12: Ja, tuurlijk. Je wil iedere wedstrijd winnen. En als je een toernooi begint, wil je goed beginnen met een overwinning. En dat geeft rust. Dus ja, er zat weer ook ietsje meer druk op om deze wedstrijd te moeten winnen. Want anders gooi je alles op die laatste wat je niet wil. Nou, en dat hebben we in heel veel momenten gewoon heel goed gedaan. En dan zie je ook hoe we de calls maken. Ook als we de ruimte krijgen. Maar ondanks 5-1 zie je ook wel op het moment dat zij iets anders gaan spelen. Dan kost het te veel tijd om dat te herkennen. Waardoor je toch in fase voor de rust iets te veel in de problemen komt. Maar nogmaals, prima overwinning.
4: Dat is de hele tactische, misschien licht kritische analyse als je naar het begin kijkt. Want je had het over Brobbey aanspeelpunt, bijsluiten, Cody meer buitenom. Allemaal, dat gebeurt allemaal.
12: Ja, in de eerste call zat alles wat je wil. We weten dat Brian dat heel goed kan. Ja, en dan moet je eronder komen en dan hebben we heel veel snelheid. En hij was ook weer voor de call. Een geweldige bal, dacht ik, van Cody. En hij was gewoon een geweldige start in de wedstrijd. En ja, dat geeft vertrouwen. Ja,
4: dus als ik jou zo hoor, schouders omhoog, maar nog niet te veel op wolken gaan lopen.
12: Nee. Prima uitslag. Maar genoeg momentjes waarvan we zeggen dat dat mag beter. En dan speel je een complete wedstrijd. Deze was bijna zo.
4: Gefeliciteerd.
12: Dank je.
13: Hallo, Ronald Koeman. Graham Potter.
14: Verlust met 5-1 mot Nederlanderna. Vad är dina tankar?
13: Ja, obviously really disappointed. Sorry with the result. It was a tricky one to analyze. I thought we did lots of good things in the game. Attacks, had some opportunities. But obviously defensively, you can't concede that many and hope to win. But we'll learn a lot from the game.
14: Vad är det som inte fungerar försvarsmässigt?
13: We're playing against a good team. They hurt us in the wide areas. First goal was from a long ball that we didn't deal with very well. I thought we got off to not a great start in the first period. And then came back into it, actually, second part of the first half, where I thought we were the better team. And then we just started badly again in the second. Well, actually, we started quite well, and then we lost the ball, and all of a sudden the two goals and the game's gone away from us. The boys kept going, in fairness to them, they kept going. But like I said, it was one of those things we'll learn a lot from.
14: Ja, det har varit mycket medvind efter 5-1 matchen. Nu förlorar ni med 5-1. Hur påverkar det här gruppen?
13: Well, exactly. Sometimes you have to have these experiences. I didn't think it was that type of game. But again, that's the scoreline. We have to accept it and learn from it. Thank you.
14: Victor Gyökeres, lika glatt som du var efter 5-1 mot Tunisien, lika dystert förstår jag att det är efter 1-5 mot Nederländerna. Vad händer inne hos dig just nu?
15: Ja, som du säger, man har inte så mycket ord. Såklart extremt tungt att förlora på det här sättet. Känns som vi skapar mycket lägen. Sen släpper vi till en del och de är effektiva och ja, det är inte tillräckligt bra helt enkelt. Man förlorar med 5-1 i en sån här match.
14: Ni släpper in mål både tidigt i första och andra halvlek. Går du att hitta en anledning till det?
15: Ja, det gör det säkert. Det är svårt att säga nu, men det är klart att det är för dåligt. Det är, som du säger, det är ett mönster. Det sker två gånger om i samma match och ja, det är slarvigt. Och man kan inte ge dem såna chanser i en sån här match. Då kommer de göra mål och det gjorde de idag.
14: Samtidigt en hel del lägen framåt, inte minst i den andra delen av första halvlek. Hur upplever du ett offensiva spel?
15: Ja, det som sagt, vi var farliga där. Det kändes bra efter pausen i första. Tycker vi skapar mycket och är farliga som du säger. Det är klart vi skulle kunna ha gjort mål där. Det var nära med Gurras offside-mål. Sen, det blev tungt sen när de gör två tidiga i andra. När man känner att man har momentumet och kan komma tillbaka till matchen och släppa in två till. Då blir det tufft, både fysiskt och mentalt.
4: Ja, gefeliciteerd. Mag ik zeggen dat dit een overwinning was waar jullie ook wel een beetje naar smachten?
16: Ja, geweldige pot. Er zat alles in, denk ik. Heel veel goede momenten. Ik denk na de eerste hydration break even wat minder. Maar 5 goals, goede goals. Op naar de volgende.
4: Is dit wat ik zei, smachten? Wat ik een beetje bedoel is, dit verandert heel veel, hè, aan het gevoel, 5-1.
16: Binnen verandert altijd wel veel. Maar onder de groep was er eigenlijk veel positiviteit richting deze wedstrijd. We hadden het goed geanalyseerd hoe we tegen Japan speelden. We moesten vandaag laten zien. Ik denk dat we geweldig beginnen natuurlijk. Wat ik al zei, voor die eerste break heel goed. Daarna wat minder. Uiteindelijk tweede helft begin je ook weer heel goed. En uiteindelijk wordt het gewoon een goede wedstrijd van ons.
4: Als je het over die eerste periode hebt, jullie komen natuurlijk met een gameplan. Dat komt allemaal uit.
16: Sorry?
4: Dat komt allemaal uit. Van Brobby als aanspeelpunt, meer mensen voor de goal. Dat lijkt precies te gaan zoals jullie vooraf bedacht hadden.
16: Ja. Goede wedstrijd.
4: Nu ben je eigenlijk al door naar de volgende ronde. Denk je dat dit, dat dit iets doet met het gemoed in de groep?
16: Nou, dit moet zeker een positieve gevoel geven aan iedereen. Ik denk ook als je ziet hoeveel oranje shirts er vandaag in het stadion waren, dat is geweldig. En dat geeft ons natuurlijk een enorme boost. En nu is het herstellen en op naar Tunesië.
4: Slot, je had een beetje last.
16: Ja, ik kreeg een tik om mijn heup of zo en ik voelde mijn bovenbeen niet meer. Dus dat was een beetje heel gek. Maar het was waarschijnlijk een zenuw. Dus ik denk dat het wel meevalt, maar we zullen het zo doen.
4: Ja, gefeliciteerd. Je wordt hier ook heel hard toegezongen. Man van de wedstrijd, 5-1 gewonnen. Perfecte avond?
17: Nee, goal tegen denk ik. En met momenten waren we slordig. Ik denk dat we wat fases in de wedstrijd hadden die we niet onder controle hadden. Dat kan beter. Maar buiten dat was het een goede avond.
4: Middag.
17: Ah,
4: het is een middag. In Nederland is een avond, dat dan weer wel. Hoe fijn is het dat het nu wel lukt? En hoe belangrijk is dan bijvoorbeeld ook de rol van Brobby, die jij ook af en toe in kan spelen? Hij is ook voor de goal.
17: Ja, het is fijn dat het lukt natuurlijk. Je moet winnen. Je weet dat het een toernooi is. En ja, Brian, hij deed het geweldig. Ik denk scherp voor de goal bij die eerste twee ballen. En dan sta je comfortabel voor. En dan bouwen we het uit.
4: Komt er een wat lastiger fase tot aan de rust. Daarna is de tweede helft, zeker het begin, helemaal voor jullie. En dan komt er een Cody Original, hè? Zoals je het vaak doet en ook vaak doet.